0: In 7 Junie se dis opera, luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: RSG, dis die een.

onertensieven on je FMG zaterdag had ik dit te horen ding aan het zijn die twee mako anka tim zit me niet zachtjes neer dan kuska samen in de motinek amako virichamen te zijn je krachwa radio nertensieven on je FMG timbamber houd ik schaaf met je kunnen gaan naar radio ze komen naar de wat dat je kijk dit in aan die Christina Sorito zet ik aan wat in het programma te anka te let's learn tamie te seko jams na kwa ham hij te kas na het item met in kas na die aan in zet kun ze kai kwet in mokum wat op programma tot is je go geria go ja frik amerikwan ja frika politie se kutte kre uko magon borisun goro ki isis kar misse programma civics met dat amie dat kamske me kutu se dat aran kai go tot ja fier ta kas je go geria go no ja fier ta kin ja me programma kuro uko ja kamske ti se dat udaran kai dat ti hem Mudera natamia tete mokwa kwenye aninza kai kwe totis ya kukhiri ya ko yen irek amate kwa kham akamska totis ya kukhutan anka unza tse kati uradio zia satarda hankaiki unertens yeven o hinyika FM kitira kwa tangye tete ya kekritanu date mate anka di hinyi 6 jun kwenye te ansi kurishu ka uikite ya kwa tansaun kwe man kawa te kamate Zoon is ik aan na dan gehet samt aan ze demo te woog en te gehet samt avas je gaat te dat die. Zoon kwa het ja wat ik samt demo te woog. Maar kon ik gehet gaat te kom wat ik gehet jo gehet samt avas je gaat te dat die. Kon ik avas je het zoon is hij ja go en go. Zoon is ik avat ik samt gaat demo te zie ik het zwanger we tangi atik para kom wat ik samt zie. Da aan ze tien ze program kiet ik er in de kom dat die radio naar ten zeven oh hen je FM kie program en hem let's learn de met deze kon jams na kwa hanu de mu kan kurisu ka oi ki tien san ku hem sure kwa na wo ko he examen de mu ne examen de aan si ya de kams ka te u kwa na go kasen zao zik en za kom kara ko kumusam di do ka di program kien kie kwa na radio zo naar ten zeven oh hen je FM kie tira kwa ta kiet kiet tanu Nye ko an tati eksamen si oi ki tkamska ina hanu ke het sam rostere ze tsao zi amu. Kwenye he rostere tsamu wa tkamska tsa an ka akun ezi. Ndate kwa haka kukungu kuto garago zi ke hefa kazi uzi. Nga kwenye ki manda kan enge ato garati tanu zi ezi te an ka. Peke temu tsame to kare to bukazi ya to kawuni sakri. Ta hono agara ez gitama avasi ya hankoto si tatin tito kare te kongri tama hiti uteu aniza te yaka tatin miya te ukwana ate tanamana kutemu te sepoti tatin kasan anza te tsetse te ukwana ata hono sure he eive tatin examen kamziki kuna et ankeun sakiri kwarta lenge ate muka ate nwese kuyamis na kwati ha nga kuna eki kona sure eive tatin avate mukeun sak avate do katem tintamanu temu kan te ukwana examen garatem nga kona eki avataman ke hekam te karo tati te ukwana am kumkwena kanyam to titako kwena katemu siya kwekiri ke hekam te karo tati te ukwana go siya kukasin tati inu kasin tui heve maratemu examen te ukwana garatem nasi program kite kre krende kom tati radio nerten siyevan o henye ke ufam ki program te anka te let's len temete hem nge se kwenyam sna kwata hango siya kwekiri sahinye Ya frik amade kwa kham

0: Samen met de monotheek is ik in Irak om te kunnen 59 minuten. Ze je kan ze 12 seconden zich hadden. Je kan wat de tweede trek is. En nu het je hangt. Oké, moet je zo body zitten daar. Kijk het ooit de jaren. Gerikat ik en hoe gaan we naar dit eigen gaan programma's het wat de mannen. Twee Irak om nu te zien. Kook het dan body. Kijk ik wil een body daar. Kun je het daar gaten. De zou wat de zilte mongen. Die je afdakken punt dat dan.
1: Hallo, Ian K. 59 ke xkf m da mola ke tlhomeng botse da mmeng he angole ke tlabe ke manesela seta te kgoeng he tlae kamoka ke ganam ke ikhamise le da mahongo he ke yafta ka pona tloka ncelo ngale tloga qomeng koko matsamsa mmeng he angole ke tlabe da mola ke tlhomeng masa mmeng he akhwe da mo ditoto silam

Shakira no Burna Boy tate acuya manu acuye encame says yet amtako dri hamanite ngiehwa norten sieven owen yehe exka fm siki no program menglete o nyam sena hwa ha tengu bitanguji aqua mota ti he story date for kenners sinogeria klo so e ahasika. Ach, eerst ging je aan mijn programma met tweeën en je mag het ook doen. Als ik ga, dan kun je niet in het programma die ik ook die aan kan komen. Ik ga het programma met de kom, kassen goed aan het zak. De tango die goed aan de kaart kom, dan weer de tango tot je. Ach, Erika, programma hier in het kwaad. Dan kun je ook eerst ging je aan mijn. Awas ik het dan programma ki awas goed zo aan het inzak kwijt goed a de tijd kom dit dit ago tot si hij gerie dat in kamika programma gerie na hoa gwee nie gerie kamate kwan en kamet sino saka klok ook ek kamuka ekska fmt sino kia hoa klo asi 12 iri ek kamate kwa tia de oma hoata tia na ge de dit kamji katamaha da anzi ekska fmt sino hoa kamji. Voor ik ook die enkele programma's die ik ons aan ga kwijten nu de moeder qua gaan nu die ik aan kan uitvoeren hoe die ku zat hoe ta angi ta goed dat aan de angi aan ga kwijten nu die kind zijn dat die aan het kun nu komen dat die nummer ook na go die WhatsApp nummer ik wil hoe ze ko heke kwijten ja angi serie die qua die dat die. Na nomura katsa kwa 071 kanyam takusi niyake akha yaka kheri kweka nu niyako akwa nita bloko khae bloko anumura e wane anumura e fuwa ni kwa seko chajere kwa hii dorupa aninza na tsa kwa hii ya aji nyamu kwa tasiri gara karate titsansa hito cha ki tsansenti tamadoti marata kwa cha di WhatsApp wa kisuri ya te ufta vila na kwa tenu bloko wako anomoro he. Tanti kunsa te anka kwa.

is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Zuid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspelen, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke zondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.